0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Dit is Regio Radio Zuidland.

Amazon. Stop doing

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: brunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: VCM Paddel heeft 1625 euro ingezameld voor G-Woon in Mortsel. In dat huis wonen 8 jongeren met een beperking samen. De paddelclub organiseerde een marathon van 10 uur. Spelers betaalden per uur en wisselden elkaar af. De actie begon vrijdagavond en eindigde zaterdagochtend om 5 uur. Daarna konden de deelnemers samen naar de Rode Duivels kijken. Medeoprichter Nico Herpoel kende G-Woon via zijn werk. Daarom koos de club voor dit lokale goede doel. 4 bewoners namen de cheque in ontvangst.
5: Na een lange en succesvolle loopbaan gaat de geliefde directrice van de Wilrijkse basisschool, De Ark, met pensioen. Alle leerlingen van de school willen haar uitwijven met een feestelijke wandeling door de straten van Wilrijk, gevolgd door een grote slotviering aan het districtshuis. Tijdens de wandeling brengen de leerlingen een muzikaal eerbetoon aan hun directrice. Elke klas zal onderweg een lied zingen, waardoor de tocht uitgroeit tot een bijzondere en ontroerende ode aan een vrouw die jarenlang het gezicht van de Ark was. De viering eindigt aan het districtshuis van Wilrijk, waar schepen Hans Ides een toespraak houdt ter ere van de afscheidnemende directrice.
4: Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Woensdag wordt een vrij zonnige en aangename dag, met maxima rond 24 graden. Donderdag krijgen we opnieuw geregeld zon, maar later is er kans op een plaatselijke bui. Het wordt dan ongeveer 25 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot zo'n 14 graden. De wind blijft meestal zwak tot matig.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Twee bewoners hebben zondagavond rook ingeademd bij een brand in een appartementsgebouw in Rumst. Ze werden ter plaatse verzorgd. De brand ontstond kort voor 19 uur in de Molenbergstraat. Een elektrische fiets stond te laden in de trappenhal. De batterij raakte oververhit en vatte vuur. De brandweer had de korte maar felle brand snel onder controle. Daarna werd het gebouw verlucht. De schade bleef beperkt tot de trappenhal. De brandweer waarschuwt om elektrische fietsen niet op te laden in een trappenhal. Door hoge temperaturen stijgt het risico op brand. VCM Paddel heeft 1625 euro ingezameld voor G-Woon in Mortsel. In dat huis wonen 8 jongeren met een beperking samen. De paddelclub organiseerde een marathon van 10 uur. Spelers betaalden per uur en wisselden elkaar af. De actie begon vrijdagavond en eindigde zaterdagochtend om 5 uur. Daarna konden de deelnemers samen naar de Rode Duivels kijken. Medeoprichter Nico Herpoel kende G-Woon via zijn werk. Daarom koos de club voor dit lokale goede doel. 4 bewoners namen de cheque in ontvangst. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Woensdag wordt een vrij zonnige en aangename dag, met maxima rond 24 graden. Donderdag krijgen we opnieuw geregeld zon, maar later is er kans op een plaatselijke bui. Het wordt dan ongeveer 25 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot zo'n 14 graden. De wind blijft meestal zwak tot matig.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Merksem feest op vrijdag 10 juli in het teken van het feest van de Vlaamse gemeenschap. En dit in domein Boekenborg, Bredabaan 561 te Merksem. Merksem feest junior met van 17 tot 18 uur DJ Handjes in de Lucht. Doorlopend springkasteel, graffiti workshops en animatie door de Merksemse jeugddienst. Merksem zingt vanaf 20 uur met een optreden van Wim Soetaar. Om 20:40 is er samen meezingen met populaire liedjes en om 23:30 is er Sam Goris die de avond afsluit met een knaller. Iedereen van harte welkom op Merksem Feest. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be /boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Na een lange en succesvolle loopbaan gaat de geliefde directrice van de Wilrijkse basisschool De Ark met pensioen. Alle leerlingen van de school willen haar uitwijven met een feestelijke wandeling door de straten van Wilrijk, gevolgd door een grote slotviering aan het districtshuis. Tijdens de wandeling brengen de leerlingen een muzikaal eerbetoon aan hun directrice. Elke klas zal onderweg een lied zingen, waardoor de tocht uitgroeit tot een bijzondere en ontroerende ode aan een vrouw die jarenlang het gezicht van de Ark was. De viering eindigt aan het districtshuis van Wilrijk, waar schepen Hans Ides een toespraak houdt ter ere van de afscheidnemende directrice. Twee bewoners hebben zondagavond rook ingeademd bij een brand in een appartementsgebouw in Rumst. Ze werden ter plaatse verzorgd. De brand ontstond kort voor 19 uur in de Molenbergstraat. Een elektrische fiets stond te laden in de trappenhal. De batterij raakte oververhit en vatte vuur. De brandweer had de korte maar felle brand snel onder controle. Daarna werd het gebouw verlucht. De schade bleef beperkt tot de trappenhal. De brandweer waarschuwt om elektrische fietsen niet op te laden in een trappenhal. Door hoge temperaturen stijgt het risico op brand. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Woensdag wordt een vrij zonnige en aangename dag, met maxima rond 24 graden. Donderdag krijgen we opnieuw geregeld zon, maar later is er kans op een plaatselijke bui. Het wordt dan ongeveer 25 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot zo'n 14 graden. De wind blijft meestal zwak tot matig.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Hulstse Palieters nodigen jullie allemaal uit op de 28e editie van de Palieterfeesten op 11, 12 en 13 juli aan de Hulststraat nummer 74 te Lier. 3 dagen sfeer, muziek, plezier, animatie en gezelligheid voor jong en oud. Vrijdag 10 juli vanaf 20 uur Palieter Café Deluxe. Zaterdag 11 juli vanaf 15 uur het derde Open Liers kampioenschap bierbak stapelen en vanaf 20 uur live optredens. Zondag 12 juli vanaf 13 uur 17e Liers kampioenschap Cup, kinderanimatie voorzien en vanaf 15 uur barbecue, vertrek luchtballon te 19 uur en live optredens vanaf 19:30. Meer info via www.hulstsepalieters.be. Kom genieten van ons feestweekend in het hartje van Lier. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 12 juli organiseren volkskunstgroep De Moefelaar en Vendelen.net voor het eerst het nieuwe Vendelfestival Vendel Lust. Het evenement vindt plaats van 13:30 tot 17:30 op domein De Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. En wil zowel ervaren vendeliers als nieuwsgierige bezoekers samenbrengen rond deze eeuwenoude volkskunst. Met Vendel Lust krijgt Vlaanderen opnieuw een specifiek festival rond Vendelen. Datum 12 juli van 13:30 tot 17:30. Toegang gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Domein De Pollepel, Naaldstraat 43 te Duffel, is the place to be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Radio

0: Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
1: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
1: En nu ook via DAB+.
2: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
3: VCM Paddel heeft 1625 euro ingezameld voor G-Woon in Mortsel. In dat huis wonen 8 jongeren met een beperking samen. De paddelclub organiseerde een marathon van 10 uur. Spelers betaalden per uur en wisselden elkaar af. De actie begon vrijdagavond en eindigde zaterdagochtend om 5 uur. Daarna konden de deelnemers samen naar de Rode Duivels kijken. Medeoprichter Nico Herpoel kende G-Woon via zijn werk. Daarom koos de club voor dit lokale goede doel. 4 bewoners namen de cheque in ontvangst.
4: Na een lange en succesvolle loopbaan gaat de geleefde directrice van de Wilrijkse basisschool De Ark met pensioen. Alle leerlingen van de school willen haar uitwijven met een feestelijke wandeling door de straten van Wilrijk, gevolgd door een grote slotviering aan het districtshuis. Tijdens de wandeling brengen de leerlingen een muzikaal eerbetoon aan hun directrice. Elke klas zal onderweg een lied zingen, waardoor de tocht uitgroeit tot een bijzondere en ontroerende ode aan een vrouw die jarenlang het gezicht van de Ark was. De viering eindigt aan het districtshuis van Wilrijk, waar schepen Hans Ides een toespraak houdt ter ere van de afscheidnemende directrice. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Woensdag wordt een vrij zonnige en aangename dag, met maxima rond 24 graden. Donderdag krijgen we opnieuw geregeld zon, maar later is er kans op een plaatselijke bui. Het wordt dan ongeveer 25 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot zo'n 14 graden. De wind blijft meestal zwak tot matig.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wielerliefhebbers, opgelet. Er is de 62e Sint-Martinusprijs. Kontig op 2, 3, 4 en 5 juli. Een vierdaagse voor juniores en UCI Interclubwedstrijd. Donderdag 2 juli, ploegentijdrit van 15,7 kilometer. Vertrek de Kerkstraat, de Duffel, te 19 uur. Aankomst Spoorweglaan, de Duffel. Vrijdag 3 juli, rit in lijn van 122,4 kilometer met vertrek en aankomst aan Hos Parochiehuis, Clemenceaustraat, Sint-Katelijne-Waver met start om 14.30 uur. Zaterdag 4 juli, individuele tijdrit van 10,7 kilometer. Vertrek Wildemansstraat, Waarloos, om 9.30 uur. Aankomst in de Kruisganslei. Er is ook een rit in lijn van 120,4 kilometer met vertrek in de Heidevelde-Kuns om 16 uur en aankomst op de Antwerpse Steenweg te Kontig rond 19 uur. Op zondag 5 juli zijn er G-sportwedstrijden met begin te 9.30 uur. Er is een rit in lijn van 119 kilometer met vertrek aan de Spoorweglaan te Duffel om 11.30 uur en aankomst op de Antwerpse Steenweg rond 14.15 uur. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua,
2: ook op maandag
0: bij Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook in de zomer.
0: Welkom bij Radio Zuidrand.
2: Hey yo, Big Wave. Tell them I'm

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gemeente Hovenfeest ter gelegenheid van de Vlaamse gemeenschap. Op vrijdag 10 juli om 22 uur 's avonds in de tuin van het gemeentehuis. De film Radioman. Een bijzondere filmervaring onder de sterren. Met gratis toegang. Drank- en eetstandjes zijn wel betalend. Op zaterdag 11 juli van 16 uur in de namiddag tot 24 uur 's nachts in de tuin van het gemeentehuis, gelegen Gelandlaan nummer 1 te Hoven, met optredens van de Scaletta Kids, Bruur, DJ Handjes in de Lucht, Stef en de Kapelletjes en DJ Riesum. De toegang is gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor

0: Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
0: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
0: En nu ook via DAB+.
2: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
3: Twee bewoners hebben zondagavond rook ingeademd bij een brand in een appartementsgebouw in Rumst. Ze werden ter plaatse verzorgd. De brand ontstond kort voor 19 uur in de Molenbergstraat. Een elektrische fiets stond te laden in de trappenhal. De batterij raakte oververhit en vatte vuur. De brandweer had de korte maar felle brand snel onder controle. Daarna werd het gebouw verlucht. De schade bleef beperkt tot de trappenhal. De brandweer waarschuwt om elektrische fietsen niet op te laden in een trappenhal. Door hoge temperaturen stijgt het risico op brand. VCM Paddel heeft 1625 euro ingezameld voor G-Woon in Mortsel. In dat huis wonen 8 jongeren met een beperking samen. De paddelclub organiseerde een marathon van 10 uur. Spelers betaalden per uur en wisselden elkaar af. De actie begon vrijdagavond en eindigde zaterdagochtend om 5 uur. Daarna konden de deelnemers samen naar de Rode Duivels kijken. Medeoprichter Nico Herpoel kende G-Woon via zijn werk. Daarom koos de club voor dit lokale goede doel. 4 bewoners namen de cheque in ontvangst. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Woensdag wordt een vrij zonnige en aangename dag, met maxima rond 24 graden. Donderdag krijgen we opnieuw geregeld zon, maar later is er kans op een plaatselijke bui. Het wordt dan ongeveer 25 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot zo'n 14 graden. De wind blijft meestal zwak tot matig.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is het Ubuntu Festival 2026. Dat op 3 en 4 juli in het Park van Boom aan de Parkstraat nummer 38. Een gratis familiefestival in het Park van Boom op 3 en 4 juli. Vrijdagavond after work party vanaf 17 uur. Zaterdag is er familiedag met animatie vanaf 13 uur. Meer info www.ubuntufestival.be. Ubuntu, gratis familiefestival in Park van Boom op 3 en 4 juli met live muziek en DJ's, after work, streetfood, animatie en een wereldmarkt. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Na een lange en succesvolle loopbaan gaat de geliefde directrice van de Wilrijkse basisschool De Ark met pensioen. Alle leerlingen van de school willen haar uitwijven met een feestelijke wandeling door de straten van Wilrijk, gevolgd door een grote slotviering aan het districtshuis. Tijdens de wandeling brengen de leerlingen een muzikaal eerbetoon aan hun directrice. Elke klas zal onderweg een lied zingen, waardoor de tocht uitgroeit tot een bijzondere en ontroerende ode aan een vrouw die jarenlang het gezicht van de Ark was. De viering eindigt aan het districtshuis van Wilrijk, waar schepen Hans Ides een toespraak houdt ter ere van de afscheidnemende

0: De directrice. Twee bewoners hebben zondagavond rook ingeademd bij een brand in een appartementsgebouw in Rumst. Ze werden ter plaatse verzorgd. De brand ontstond kort voor 19 uur in de Molenbergstraat. Een elektrische fiets stond te laden in de trappenhal. De batterij raakte oververhit en vatte vuur. De brandweer had de korte maar felle brand snel onder controle. Daarna werd het gebouw verlucht. De schade bleef beperkt tot de trappenhal. De brandweer waarschuwt om elektrische fietsen niet op te laden in een trappenhal. Door hoge temperaturen stijgt het risico op brand. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Woensdag wordt een vrij zonnige en aangename dag, met maxima rond 24 graden. Donderdag krijgen we opnieuw geregeld zon, maar later is er kans op een plaatselijke bui. Het wordt dan ongeveer 25 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot zo'n 14 graden. De wind blijft meestal zwak tot matig.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand,
2: regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vaar mee met een unieke stoomboot op de Schelde. 4 en 5 juli tijdens Scheldeland in Stoom. Beleef een unieke experience met een echte stoomboot op de Schelde en vaar mee tussen Baasrode en Sint-Amans. Neem vervolgens de pendelbus en stoomtreinen. Boek je tickets, want de plaatsen zijn verplicht te reserveren via www.stoomtrein.be/bezoek/Scheldeland in Stoom 2026. Met het ticket Stoom rondje Scheldeland heb je tevens toegang tot alle stoomtreinen en pendelbussen die deze dagen rijden. Een organisatie van stoomsleepboot Dockyard 3. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: VCM Paddel heeft 1625 euro ingezameld voor G-Woon in Mortsel. In dat huis wonen 8 jongeren met een beperking samen. De Paddelclub organiseerde een marathon van 10 uur. Spelers betaalden per uur en wisselden elkaar af. De actie begon vrijdagavond en eindigde zaterdagochtend om 5 uur. Daarna konden de deelnemers samen naar de Rode Duivels kijken. Medeoprichter Nico Herpoel kende G-Woon via zijn werk. Daarom koos de club voor dit lokale goede doel. 4 bewoners namen de cheque in ontvangst.
5: Na een lange en succesvolle loopbaan gaat de geliefde directrice van de Wilrijkse basisschool De Ark met pensioen. Alle leerlingen van de school willen haar uitwijven met een feestelijke wandeling door de straten van Wilrijk, gevolgd door een grote slotviering aan het districtshuis. Tijdens de wandeling brengen de leerlingen een muzikaal eerbetoon aan hun directrice. Elke klas zal onderweg een lied zingen, waardoor de tocht uitgroeit tot een bijzondere en ontroerende ode aan een vrouw die jarenlang het gezicht van de Ark was. De viering eindigt aan het districtshuis van Wilrijk, waar schepen Hans Ides een toespraak houdt ter ere van de afscheidnemende directrice.
4: Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Woensdag wordt een vrij zonnige en aangename dag, met maxima rond 24 graden. Donderdag krijgen we opnieuw geregeld zon, maar later is er kans op een plaatselijke bui. Het wordt dan ongeveer 25 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot zo'n 14 graden. De wind blijft meestal zwak tot matig.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Ik ben

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Radio Zuidland, agenda.
2: Op 3, 4 en 5 juli strijken Laika en Theater Frou Frou neer in de Zuidrand. Met de bijzondere voorstelling Torto. Deze actuele en ontroerende theatervoorstelling vertelt het verhaal van veldkok Torto, die zijn hart openstelt voor de jonge soldaat Georges. Een voorstelling die je niet alleen beleeft, maar ook proeft. Een maaltijd is inbegrepen in het ticket. 3, 4 en 5 juli, Fort 4, Theater Angaar van Frou Frou te Mortsel. Kaarten kan je verkrijgen via www.dezuidrand.be/torto. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Je tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Twee bewoners hebben zondagavond rook ingeademd bij een brand in een appartementsgebouw in Rumst. Ze werden ter plaatse verzorgd. De brand ontstond kort voor 19 uur in de Molenbergstraat. Een elektrische fiets stond te laden in de trappenhal. De batterij raakte oververhit en vatte vuur. De brandweer had de korte maar felle brand snel onder controle. Daarna werd het gebouw verlucht. De schade bleef beperkt tot de trappenhal. De brandweer waarschuwt om elektrische fietsen niet op te laden in een trappenhal. Door hoge temperaturen stijgt het risico op brand. VCM Paddel heeft 1625 euro ingezameld voor G-Woon in Mortsel. In dat huis wonen 8 jongeren met een beperking samen. De Paddelclub organiseerde een marathon van 10 uur. Spelers betaalden per uur en wisselden elkaar af. De actie begon vrijdagavond en eindigde zaterdagochtend om 5 uur. Daarna konden de deelnemers samen naar de Rode Duivels kijken. Medeoprichter Nico Herpoel kende G-Woon via zijn werk. Daarom koos de club voor dit lokale goede doel. 4 bewoners namen de cheque in ontvangst.
5: Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Woensdag wordt een vrij zonnige en aangename dag, met maxima rond 24 graden. Donderdag krijgen we opnieuw geregeld zon, maar later is er kans op een plaatselijke bui. Het wordt dan ongeveer 25 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot zo'n 14 graden. De wind blijft meestal zwak tot matig.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 12 juli organiseren volkskunstgroep De Moefelaar en Vendelen.net voor het eerst het nieuwe Vendelfestival Vendel Lust. Het evenement vindt plaats van 13:30 tot 17:30 op domein De Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. En wil zowel ervaren vendeliers als nieuwsgierige bezoekers samenbrengen rond deze eeuwenoude volkskunst. Met Vendel Lust krijgt Vlaanderen opnieuw een specifiek festival rond Vendelen. Datum 12 juli van 13:30 tot 17:30, toegang gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Domein De Pollepel, Naaldstraat 43 te Duffel, is the place to be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop, de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1, te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. Info at orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Na een lange en succesvolle loopbaan gaat de geleefde directrice van de Wilrijkse basisschool De Ark met pensioen. Alle leerlingen van de school willen haar uitwijven met een feestelijke wandeling door de straten van Wilrijk, gevolgd door een grote slotviering aan het districtshuis. Tijdens de wandeling brengen de leerlingen een muzikaal eerbetoon aan hun directrice. Elke klas zal onderweg een lied zingen, waardoor de tocht uitgroeit tot een bijzondere en ontroerende ode aan een vrouw die jarenlang het gezicht van de Ark was. De viering eindigt aan het districtshuis van Wilrijk, waar schepen Hans Ides een toespraak houdt ter ere van de afscheidnemende directrice. Twee bewoners hebben zondagavond rook ingeademd bij een brand in een appartementsgebouw in Rumst. Ze werden ter plaatse verzorgd. De brand ontstond kort voor 19 uur in de Molenbergstraat. Een elektrische fiets stond te laden in de trappenhal. De batterij raakte oververhit en vatte vuur. De brandweer had de korte maar felle brand snel onder controle. Daarna werd het gebouw verlucht. De schade bleef beperkt tot de trappenhal. De brandweer waarschuwt om elektrische fietsen niet op te laden in een trappenhal. Door hoge temperaturen stijgt het risico op brand. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Woensdag wordt een vrij zonnige en aangename dag, met maxima rond 24 graden. Donderdag krijgen we opnieuw geregeld zon, maar later is er kans op een plaatselijke bui. Het wordt dan ongeveer 25 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot zo'n 14 graden. De wind blijft meestal zwak tot matig.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Let op, er zijn nog enkele plekjes vrij. En dit op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli. Van 10 uur 's morgens tot 13 uur op de middag. En dit op onze speeldagen op de Knuffelhoeve te Schilde. Gelegen aan de Pater Kenislaan nummer 3. Paarden poetsen en vlechten kan je er. En de Knuffelhoeve stopdans en opdrachten uitvoeren. Er is ook een paardenquiz, een kinderchampagne en een tafel vol lekkers. Op stap kan je gaan met de geitjes en er is ook een puzzelspel. En je kan afkoelen in de zwemvijver. Meer info vind je via www.deknuffelhoeve.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Kontigfeest 2026 en dat van 3 tot 7 juli. Vrijdag 3 juli om 20 uur feestzitting Rob de Nijs tijdloos in Cultuurhuis Altena. Zaterdag 4 juli 8 uur 's morgens wekelijkse markt. 9 uur 30 individuele tijdrit van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. 13 uur 30 bier met streken in het gemeentepark en om 14 uur start van de kermis op het gemeenteplein en het Sint Jansplein. 16 uur rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs en ook optredens in het gemeentepark van onder andere Davido en Matteo Ramon. Om 19 uur viertakt, om 20 uur kontig zingt met Johan van Mechelen en DJ Avenue. Om 22 uur Bacha en de band en om 23 uur 30 als afsluiter DJ Avenue. Zondag 5 juli, 11 uur 30 rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. Om 13 uur 30 bier met streken in het gemeentepark. 14 uur start van de kermis en optredens. Er is kindernamiddag met drumcaravan. 15 uur 45 DJ Handjes in de lucht en om 17 uur koninklijke harmonie, vrede en vermaak. Om 19 uur is er Matthias Vergels en het nachtlawaai. 20 uur 15 DJ Missa en om 21 uur 30 Mama's Jasje. Maandag 6 juli om 9 uur 's ochtends de jaarmarkt. Om 10 uur start van de kermis en om 14 uur 30 start van de paardenkoersen aan de Groeningenlei. Op dinsdag 7 juli om 14 uur kermis en een gezinsnamiddag. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: VCM Paddel heeft 1625 euro ingezameld voor G-Woon in Mortsel. In dat huis wonen 8 jongeren met een beperking samen. De Paddelclub organiseerde een marathon van 10 uur. Spelers betaalden per uur en wisselden elkaar af. De actie begon vrijdagavond en eindigde zaterdagochtend om 5 uur. Daarna konden de deelnemers samen naar de Rode Duivels kijken. Medeoprichter Nico Herpoel kende G-Woon via zijn werk. Daarom koos de club voor dit lokale goede doel. 4 bewoners namen de cheque in ontvangst.
5: Na een lange en succesvolle loopbaan gaat de geliefde directrice van de Wilrijkse basisschool De Ark met pensioen. Alle leerlingen van de school willen haar uitwijven met een feestelijke wandeling door de straten van Wilrijk, gevolgd door een grote slotviering aan het districtshuis. Tijdens de wandeling brengen de leerlingen een muzikaal eerbetoon aan hun directrice. Elke klas zal onderweg een lied zingen, waardoor de tocht uitgroeit tot een bijzondere en ontroerende ode aan een vrouw die jarenlang het gezicht van de Ark was. De viering eindigt aan het districtshuis van Wilrijk, waar schepen Hans Ides een toespraak houdt ter ere van de afscheidnemende directrice.
4: Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Woensdag wordt een vrij zonnige en aangename dag, met maxima rond 24 graden. Donderdag krijgen we opnieuw geregeld zon, maar later is er kans op een plaatselijke bui. Het wordt dan ongeveer 25 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot zo'n 14 graden. De wind blijft meestal zwak tot matig.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Hulstse Palieters nodigen jullie allemaal uit op de 28e editie van de Palieterfeesten op 11, 12 en 13 juli aan de Hulststraat nummer 74 te Lier. 3 dagen sfeer, muziek, plezier, animatie en gezelligheid voor jong en oud. Vrijdag 10 juli vanaf 20 uur Palieter Café Deluxe. Zaterdag 11 juli vanaf 15 uur het derde Open Liers kampioenschap bierbak stapelen en vanaf 20 uur live optredens. Zondag 12 juli vanaf 13 uur 17e Liers kampioenschap Cup, kinderanimatie voorzien en vanaf 15 uur barbecue, vertrek luchtballon te 19 uur en live optredens vanaf 19 uur 30. Meer info via www.hulstsepalieters.be. Kom genieten van ons feestweekend in het hartje van Lier. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Merksem feest op vrijdag 10 juli in het teken van het feest van de Vlaamse gemeenschap. En dit in domein Boekenborg, Bredabaan 561 te Merksem. Merksem feest junior met van 17 tot 18 uur DJ Handjes in de Lucht. Doorlopend springkasteel, graffiti workshops en animatie door de Merksemse jeugddienst. Merksem zingt vanaf 20 uur met een optreden van Wim Soetaar. Om 20:40 is er samen meezingen met populaire liedjes en om 23:30 is er Sam Goris die de avond afsluit met een knaller. Iedereen van harte welkom op Merksem Feest. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Twee bewoners hebben zondagavond rook ingeademd bij een brand in een appartementsgebouw in Rumst. Ze werden ter plaatse verzorgd. De brand ontstond kort voor 19 uur in de Molenbergstraat. Een elektrische fiets stond te laden in de trappenhal. De batterij raakte oververhit en vatte vuur. De brandweer had de korte maar felle brand snel onder controle. Daarna werd het gebouw verlucht. De schade bleef beperkt tot de trappenhal. De brandweer waarschuwt om elektrische fietsen niet op te laden in een trappenhal. Door hoge temperaturen stijgt het risico op brand. VCM Paddel heeft 1625 euro ingezameld voor G-Woon in Mortsel. In dat huis wonen 8 jongeren met een beperking samen. De paddelclub organiseerde een marathon van 10 uur. Spelers betaalden per uur en wisselden elkaar af. De actie begon vrijdagavond en eindigde zaterdagochtend om 5 uur. Daarna konden de deelnemers samen naar de Rode Duivels kijken. Medeoprichter Nico Herpoel kende G-Woon via zijn werk. Daarom koos de club voor dit lokale goede doel. 4 bewoners namen de cheque in ontvangst.
5: Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Woensdag wordt een vrij zonnige en aangename dag, met maxima rond 24 graden. Donderdag krijgen we opnieuw geregeld zon, maar later is er kans op een plaatselijke bui. Het wordt dan ongeveer 25 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot zo'n 14 graden. De wind blijft meestal zwak tot matig.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vaar mee met een unieke stoomboot op de Schelde. 4 en 5 juli tijdens Scheldeland in Stoom. Beleef een unieke experience met een echte stoomboot op de Schelde en vaar mee tussen Baasrode en Sint-Amans. Neem vervolgens de pendelbus en stoomtreinen. Boek je tickets, want de plaatsen zijn verplicht te reserveren. Via www.stoomtrein.be/bezoek/Scheldeland in Stoom 2026. Met het ticket Stoom rondje Scheldeland heb je tevens toegang tot alle stoomtreinen en pendelbussen die deze dagen rijden. Een organisatie van stoomsleepboot Dockyard 3. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand. Ik

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is het Ubuntu Festival 2026. Dat op 3 en 4 juli in het Park van Boom aan de Parkstraat nummer 38. Een gratis familiefestival in het Park van Boom op 3 en 4 juli. Vrijdagavond after work party vanaf 17 uur. Zaterdag is er familiedag met animatie vanaf 13 uur. Meer info www.ubuntufestival.be. Ubuntu, gratis familiefestival in Park van Boom op 3 en 4 juli met live muziek en DJ's, after work, streetfood, animatie en een wereldmarkt. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Na een lange en succesvolle loopbaan gaat de geleefde directrice van de Wilrijkse basisschool De Ark met pensioen. Alle leerlingen van de school willen haar uitwijven met een feestelijke wandeling door de straten van Wilrijk, gevolgd door een grote slotviering aan het districtshuis. Tijdens de wandeling brengen de leerlingen een muzikaal eerbetoon aan hun directrice. Elke klas zal onderweg een lied zingen, waardoor de tocht uitgroeit tot een bijzondere en ontroerende ode aan een vrouw die jarenlang het gezicht van de Ark was. De viering eindigt aan het districtshuis van Wilrijk, waar schepen Hans Ides een toespraak houdt ter ere van de afscheidnemende directrice. Twee bewoners hebben zondagavond rook ingeademd bij een brand in een appartementsgebouw in Rumst. Ze werden ter plaatse verzorgd. De brand ontstond kort voor 19 uur in de Molenbergstraat. Een elektrische fiets stond te laden in de trappenhal. De batterij raakte oververhit en vatte vuur. De brandweer had de korte maar felle brand snel onder controle. Daarna werd het gebouw verlucht. De schade bleef beperkt tot

0: De nachten koelt het af tot zo'n 14 graden. De wind blijft meestal zwak tot matig.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Let op, er zijn nog enkele plekjes vrij. En dit op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli. Van 10 uur 's morgens tot 13 uur op de middag. En dit op onze speeldagen op de Knuffelhoeve te Schilden. Gelegen aan de Pater Kenislaan nummer 3. Paarden poetsen en vlechten kan je er. En de Knuffelhoeve stopdans en opdrachten uitvoeren. Er is ook een paardenquiz, een kinderchampagne en een tafel vol lekkers. Op stap kan je gaan met de geitjes en er is ook een puzzelspel. En je kan afkoelen in de zwemvijver. Meer info vind je via www.deknuffelhoeve.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop, de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: VCM Paddel heeft 1625 euro ingezameld voor G-Woon in Mortsel. In dat huis wonen 8 jongeren met een beperking samen. De paddelclub organiseerde een marathon van 10 uur. Spelers betaalden per uur en wisselden elkaar af. De actie begon vrijdagavond en eindigde zaterdagochtend om 5 uur. Daarna konden de deelnemers samen naar de Rode Duivels kijken. Medeoprichter Nico Herpoel kende G-Woon via zijn werk. Daarom koos de club voor dit lokale goede doel. 4 bewoners namen de cheque in ontvangst.
5: Na een lange en succesvolle loopbaan gaat de geliefde directrice van de Wilrijkse basisschool De Ark met pensioen. Alle leerlingen van de school willen haar uitwijven met een feestelijke wandeling door de straten van Wilrijk, gevolgd door een grote slotviering aan het districtshuis.

0: Wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Woensdag wordt een vrij zonnige en aangename dag, met maxima rond 24 graden. Donderdag krijgen we opnieuw geregeld zon, maar later is er kans op een plaatselijke bui. Het wordt dan ongeveer 25 graden. Tijdens de nachten koelt het af tot zo'n 14 graden. De wind blijft meestal zwak tot matig.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Hulstse Palieters nodigen jullie allemaal uit op de 28e editie van de Palieterfeesten op 11, 12 en 13 juli aan de Hulststraat nummer 74 te Lier. 3 dagen sfeer, muziek, plezier, animatie en gezelligheid voor jong en oud. Vrijdag 10 juli vanaf 20 uur Palieter Café Deluxe. Zaterdag 11 juli vanaf 15 uur het derde Open Liers kampioenschap bierbak stapelen en vanaf 20 uur live optredens. Zondag 12 juli vanaf 13 uur 17e Liers kampioenschap Cup, kinderanimatie voorzien en vanaf 15 uur barbecue, vertrek luchtballon te 19 uur en live optredens vanaf 19:30. Meer info via www.hulstsepalieters.be. Kom genieten van ons feestweekend in het hartje van Lier. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand. 70s at 7.

0: uitje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook.

מונטי קרלו, סן טרופה, אנדי ונצ'ולי, טיפני.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher is Weltmeister.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
1: 90s at 9. Yeah.

0: tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: 90's at 9.
3: Oh, what we're living in.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.